Ik is daar gewoon duidelijk klus op de hart geweest daarvoor, van Italië. Grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

De kiezer gezond geweest door ogenaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkwad Radio open, CW.ZA. Wat voor jou Kenny Chesney met You Save Me, dan voor jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Fast Ghost, Lucas is geweest van Aaron Watson op Ramkwad Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan af jou Country As Me van Chase Rice. En dan af jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij, vanavond voor jou. Lucas wat nu in algemeen op radio gehoord wordt in East-Afrika, nie, maar so, ek het ook gesê, dis baie van de is bekende sangers, maar nie soke bekende liedjies nie, so dan ken jy die sanger, maar ek ken nie sy liedjie nie, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op pad dan vir Chase Rice en dan Tracy Bird, drie in de rij, op Ramkwad Radio.

De kerstdag gezellig geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, wat hij om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: Het is een quiz door Keith. Ik ben een quiz door jou. Kies een girl op, Bram. Wat voor jou is Tony LaRue? LaRue. Zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw last name van Finance, Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Tony LaRue. Of LaRue, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerenworskartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

geweest dagen dan totally clip op de hart geweest daarvoor van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Fast Cars, leuk is het weer. Fast Cars, leuk is het geweest van Aaron Watson op Ramkwad Radio. Wat voor jou Kelly Picker? Pickler, ja. Small Town Girl. Dan voor jou Country As Me van Chase Rice. En dan voor jou Tracy Bird. I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou. Leuk is wat nu in het algemeen op radio gehoord wordt in Zuid-Afrika. Nie, maar zo, ik heb het ook gezegd, het is bij van de is bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Al ken je die zanger, maar ik ken niet dat, zei Likie niet, maar in ieder geval. Hier goes, Kelly Picker voor jou, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwad Radio.

Ik is daar geweest en geweest is naar twee geweest daar voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat is jou Josh Turner? Dat je om te treffen jouw man. Hij zegt vanaf jouw Time is Love. Dan af jouw Toby Keith samen met Willie Nelson. Beer for my horses. Dan Keith Urban. Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: Ik ben geweest naar Keith. Ik ben geweest daar voor jou. Kies een girl op, Ramkat. Wat voor jou Stanley Leroux? Leroux. Zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw last name van onze Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga voor jou Forever Young, Stanley Leroux. Of Leroux, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others

Ja, ek is geweest hier in Stony Leroux. Vrij weer jong geweest op rakwaderadio.co.za. Mek je vir aand geweest daar vir jou, pas op hulle geweest om een keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eindelijk Engelse mense van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar hele in Texas in Amerika, so van onze program vir jou, alles van Amerika af. Maar hulle is seker al 2 jaar in Amerika, bietjie meer. Harry en Tony Campbell, wat die is daar met Atticus in Amerika in Texas. So van ons begraaf van die klaarwak met die liekie van Harry en Tony Campbell, het medley van hulle tribute vir Joe Dolan. De volgende keer was je op willig wees, we zijn volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goeie medieshow, St. Pieter. En met hem morgen aan dit tijd voor dit ons maandag, St. Pieter, net hier op Ramkaart Radio. Was je op willig wees, tot next time. Goodbye. En op jou, Campbell's met Joe Dolan medley.

0: niet van school. En kom eens geef voor mijn moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië retour. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Nou ja, een boy loopt samen met ons op die tour. En hij is zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

0: Ik geef jou gespeeld geweest in het Clip 5 voor Kies geweest. Clip 5 voor Kies, die 3 door een keerspel op raamkaartradio.co.za. Morgen Pieter, hoe gaan we jou?
1: Morgen Jannie, het gaat goed met jou.
0: Lekker, dankie man. Heel cool begin vanmorgen, begin het warmer word.
1: Ja, ek met die afgelopen week, die ander is maar bietjie cool, maar jy so deur die dag raak het lekker.
0: Het raak weer somer.
1: Dit is amper zomer.
0: Kan nie
1: hoop, hoop so.
0: Ons is vandag uit hier van ons hoop dienstcentrum af by die markt vandag. Hier so is het ons beekskui spanne, ek is 18 spanne het ons gehoor. Jy het ja, ons stalliekies wat jy verkoop, ook saam met van die politieke partijen. So alles nou vandag ten bate van ons hoop dienstcentrum vir bejaardes. Vir hierdie 6 maande voor Kersfees, 25 juli, kan jy glo?
1: Tyd vlieg. Kan jy glo? Ja, ons moet begin, hier stalliekies is ons nou ideaal om jou kersgeskenke te gaan koop, Janie.
0: Hy gaan vol stof raak, maar is okay. Is nog 6 maande voor Kersfees?
1: Ja. Ja, sê.
0: Wat jy liekies van, nou, van vandag, van gister, van ook al oulikies, nieuwe liekies. Wat jy liekie van, genaamd die Wilgerboom van Potsurf Stroom, het gespeel op die Gooi Melodie Show ook donderdagmiddag met ons plantethema. Naam is het liekie van, genaamd Rose Garden, bekie geremix en dan vir jou Manny Jackson, het liekie geskryf dier Jeanette Bridges, ek sal antwoord. 3 in die rij net hier op raamkaartradio.co.za. Lekker luister, hulle maak vir jou so.

0: Manny geweest daar, Manny Jackson is geweest daar voor jou. Jackson met Ek sal antwoord, geskryf deur Jeanette Bridges, net hier op ramkateradio.co.za. Ons banner gaan daar om, wij, Pieter, maar toe maar.
1: Anyway. Ek sal mou vastvat.
0: Ons gaan uitsy vandag tussen 9 en 12, plus tussen 9 en 1, want tussen 12 uur en 2 uur gaan ons weer uitsending wel die pad van Grabouw af hier op ramkateradio. Daar van DJ Toy, Chris Toy daar van Grabouw se area af, wat vanavond van vanmiddag van gaan uitsy tussen 12 uur en 2 uur op ramkateradio. Ons in elk geval gaan ons hier vanaf, as hier klaar maak, gaan ons naar die kyk net buiten Expo toe, hier by Sondela, 30 kilo's van waar ons nou is. So is ook aan die gang hierdie naweek, so baie ding aan die gang hier in die omgeving hierdie naweek, kan nie geloof. Gisteravond was rugby geweest en naboom vandag is die mark hier, vanochtend in die jeugskei vandag tot vanmiddag, laatmiddag toe.
1: Ja, daar is, die mense besef nie altyd hoe lekker en hoe bezig is die in ons omgeving hier.
0: Hier in die Bosveld?
1: In die water, hier tussen die waterberge, nee.
0: Dis,
1: lekker bezig.
0: Nog misschien op pad, om te even uur is niks.
1: Ja,
0: sweet dreams are made of this, and Linux.
1: Dans.
0: Dan vir jou, chirpy, chirpy, cheep, cheep, middle of the road.
1: Ou moet hom mooi stadig uitspreek, chirpy, chirpy, cheep, cheep.
0: Nie so sterk is nou die hand.
1: Ja.
0: Ook even terug weer by die ou boermuziek, warm vat vast trap van Klipwerf Orkest. Drie in die rij op ramkateradio.co.za.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle da.

0: Als dat geweest, ik geweest dat je van Fatman geweest dat Johan Brummer. Dan met Braai en Lawaai op ramkatradio.co.za. Wat een beetje oude muziek van het jaar 1976. Het is amtelijk nu 50 jaar terug, die liedje, hè? Kan je niet geloven, tijd vlieg. Jij was nog gek niet. Wat heb je Ben Graham Seiler?
1: Nee, het slaat nog niet bij mij.
0: Die liedje komt van een van jou zo af.
1: Je ziet, daarom begin tel, Jan. Voor mij begin je daarom tel.
0: A glass of champagne.
1: Oei, ja.
0: Want ik als jullie meteen vanavond naar Hitler is en hulle het nou hierdie, ek kreeg gewen van vandag,
1: ja.
0: Gaan hulle natuurlijk een glas champagne moet geniet.
1: Hulle gaan versieter.
0: Een vonkelwijntje.
1: Maar so van die jeugd kan gepraat, ek denk ons sit hier op een lekker uitkijkpunt en ek moet vir jou sê, hierdie manne kan speel hoor. Dit is die
0: nee.
1: Manne en die dames, dit is verstommend hoe akkuraat hulle is. Ek geniet het vreselijk om hier te sit en te kyk.
0: Ik kom mensen aan wat nu dacht, toe ek gesing by Polani Park, wat my daar gekry het, en hulle speel een bykie later daar by heel verste baan, so hulle game, hulle wedstrijd.
1: Oe, goed.
0: Ja. Om van die boda.
1: Lekker, lekker.
0: So wat jy nog gesê, dan had ek jy van Seile, ek les op sy pijn van 1977, gaan af jou Carolus, gesing dier Jan.
1: Nee, Jan, is mis gewoonlik, was het, wie dan oorspronkelijk gesing, Carolus.
0: Wat jy van het wijs? Worsie visser, ja, worsie visser. Ja,
1: ek dink ons is reg daar.
0: En dan Transkaroe van Herman Holsthausen, 3 in een rij, op die buiten-uitsending vandag van ons hoopdienstcentrum vir bejaardes af, hier so vandag een marktdag, en die eerste competitie is 18 spanne, saam met een paar politieke partije, en is alles ten bate van ons hoopdienstcentrum, hier in Nilsrum. Het is precies 6 maanden voor kerst, ek kan nie geloof. Gaan die vir jou, Seile, Jan, en Herman Holsthausen.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word, dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

0: Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanrie op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.
1: My tip

sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Hey, Zirk Jansen! Zirk Jansen, daar is om met toewortels doors. En, yes, like hier een paar lekker WhatsApps ingekom. Gert, uit Ierland, uit sê, jy praat so van braai, ek sê ons vir die vrou, as ek kom kuier, braai ons elke dag. As hy een paai wil maak, dan kan sy dit op die vuur maak. So ja, o Gertkie, so ja, ek like dit. Jy is een ou, so na my kraal, my mater. En, wat vir een stukkie Queen? I want to break free. En dit is om sommer elke aand van die week te braai. Hier kom hy.

0: Hey! Und da wieder da, da. Dat is natuurlijk niemand anders nie as Freddie Mercury van Queen met I Want To Break Free. Dat was een lekker man. Lekker in die 80's. Yes. Like, wie ons is so'n bevoorrechte geslag? Ons, ek weet nie, hulle noem het ons nou een Gen Z en a Gen Z en a Generation dit en a Generation dat. Ek noem het soms een Generation A, Alexander by Weshoek of whatever ook al. Of waar jy ook al lekker gekeier het. En ja, yeah, Soundwave aan Belville. Yes, like, lekker plekke gewees. En dat was allemaal Queen en dan voor ons lekker muziek gemaakt. En een lekker song daar van Queen. En ja, hier is ons mijn groot vriend. Mijn snoekbraaier van, mijn kampioen snoekbraaier Willem Harmsen alias Willem Snorre. Hij heeft ook van mij een boodschap gestuurd. Middag Willem, hoe gaan het daar bij jou, maat?
1: Meneer Toy, welkom, welkom op die
0: dag. Sy.
1: Ons is ingeskakeld, ons luister naar jou. Ons wacht nou vir al hierdie mooie muziek en dankie vir die opoffering.
0: Dankie man.
1: Hierdie lieflike sonskyn saterdagmiddag in Mosselbaai.
0: Ja.
1: Groete aan by die huis en jy moet een lekker dag ver hê. Groete vir al die luisteraars van Ramkat Radio.
0: Ah sy, bye. Daar sy Willem natuurlijk van Reebok, net daar buitenkant Mosselbaai. En hy en sy prachtige vrou Amanda, hulle is ingeskakeld. Kijk, hy vir my van nou die dag vertel, hy was so dinsdag aan die by my, hy vir my snoek gebraai en alles. Ek het al so 'n bietjie gepraat daar oor woensdag aan. Maar, toe sê hy vir my, kijk, saterdag, nee, het hy so 'n hele reeks. Dan stream hy hierdie boeremuziek, en dan is die program voorbij, so stream hy op die kanaal, die boeremuziek, en dan... as die voorbij is, dan stream my weer op een volgende internetstasie, die boeremuziek, die program en alle lekker dinge. Kijk, die ouwe is liever vir boeremuziek, nee. En hy is ook deel van hierdie boeremuziek op wiele orkest. En die boeremuziek op wiele, hy kan self die muziek maak, ja, hy wat Willem is, nee, maar hy is een chef. Hy is een chef van formaat, papa. Kijk, hy kan braai en hy maak pot en hy kook vir die manne en een van die of die stichters hoof, die hoofman oor 100 daar by die boeremuziek op wiele orkest is natuurlijk niemand anders nie as ons vriend Hannes Skoeman. Nou Hannes het hom as hulle kamp ergens, daar trek Hannes sy karavaan langs aan, want hy sê Hannes is verskriklik lief vir eet. En hy sê nee, hy moet langs die kospotte wees. So Willem, vir jou en vir Hannes en al die manne, ek weet Hannes sê, hy wil nie meer my Goebus Kloof wals speel, want hy sê sy vingers is al opgespeel, hy speel hem of hy speel hem vroeg in die aand, of hy want dit is al wat die mense vraag. Nou maar, Willem, sonder om nou vir Hannes nou in die oor te sit hierso, hierso is hy, Hannes kom aan tweede rij met Magomus Kloof Wals en dan een song van Jaapie Loopser. En die song sy naam is Jeroepom, sublief toch.

0: Dan werven die tronk vol vast, hulle, maar kijk die mense, nou het ek al lekker gelag. Kijk die, Gert Goosen stuur nou hier vir my een foto en een boodskap. Nee, nou, hy sê, sê net vir Ferdinand, hy moet onthou om sy skoene te retread. Dis sy skoene na sy laaste dans. Nou sê, nou stuur hy vir my een foto. Nou, ek neem aan, dis nou Ferdinand de Bull wat nou hierdie foto gestuur het, maar ek sien, hy sit links voor, in die passenger seat, want die glove box is daar, met een paar swart skoentjies aan, maar hou vas die sool in sy hand. So. Lekker Gert, lekker Ferdinand, just like, jylle laat my lekker lachie so, op die foto en dinge, goed, so Ferdy, ek hoop hy skoene is geretreed van vanaan, want anders dan gaan jy definitief die tronk vol vastrap moet dans, papa. Hanlie van Rooien sê, sy, hulle luister, hulle is ingeskakel, baie dankie, baie welkom Hanlie, jy en André en allemaal daar so, is lekker om vir julle te hoor, wacht, want hier, Piet het er nog hier vir ons een boodskapje gestuur, Piet Duitser, na, yes, Piet praat maar.
1: Hey, Toy, ja, dat is nou een ander ding.
0: Ja?
1: Nou, maar jy, die ding van Kasper en Halter speel.
0: Ja?
1: Jy moet dan van Kasper sê, en hy het nou een ding begin wat hy nou moet klaar maak.
0: Ja.
1: Dat kan misschien nou net bij een stoppie.
0: Verstaan
1: jy? Nie zo nie, dan moet misschien nog geopvolg wees.
0: Ja.
1: Ek weet nie wat het moet wees nie, maar daar sal moet iets kom wat opgevolg wat.
0: Sy,
1: ons wacht vir dit. So, hy nou een maand of twee uur, dan moet hy misschien die volgende inzit.
0: Ja, so elke drie maanden.
1: Dat is kan... Hoe klink dit?
0: Ja.
1: Nou hier maar, vir al die ramkatte, wat nou luister maar daar een lekker stukkie muziek speel, ek hoor julle vandag op die boerenmuziek.
0: Ja,
1: so
0: trui
1: maar. Gooi me naar enige lekker boerenmuziek. En daar van Bram Pol en van Tersies daar by die Weeskus, ek hoor hulle sit daar op die stoepietje, hulle maak stroppen en hoeken recht, om vis te loop vang. Hulle was geloof weg gister, maar nou vertel vir my die vis het die gebyt die, maar hulle sê altijd toe, die vis het die gebyt die. Die jongens van die groot is het weggekomen. Maar het bang als we ons zeggen, die vis is erbij, dat zoek jij ook.
0: Ja.
1: Maar nou, hulle het slim geworden, die mannen. Hulle is niet zo dom, ze zei, dank je.
0: Ja.
1: Mooi gaan.
0: Dank je, Piet. Nou, hoor je, Bram, Tersius. Ek is ook wel een van die mannen wat sê, ek kan vis vang, maar minder gaan sit en hengel ek net. Gewoon net die lijn in die water en die ijstie in die hand, as ek happy. Nee, ek joke maar. Nou ja, toe Bram, skiet daar so vir ons vriend Piet, daar so moet a koel, gooi daar so ietsie terug. Ons gaan nou eers gauw so een bykie na die singende muziek luister, ja, die sangers. Ons het nou lekker boerenmuziek gehad, en dan gaan ek weer met julle gesels, en dan gaan ons weer lekker die show verder vat. Maar die volgende drie in een rij, hierso op Ramkat Radio's, Saterdag Jol, saam met DJ Toy, is Dutch, hulle noem het een Dutch remix van 1000 Ure, natuurlijk van Beeskral se song 1000 Ure, dat is vir John Belcher met Levenslustig, en dan Danny Smoke, wat graag moet Carina wil dans, so kom ons hoor.

Ja, nee, goeiemiddag. Toi, dit is Kasper, WJ, hy saam in die vakaries. Ja, nee, die paie lewe wat moet lewe. Die wat opgerol moet wees, is opgerol. En die wat moet plat wees, is plat. Ek sit te luister in jou muziek nou al van vroeg dagen wat hy begin het. Ek is met zaterdagmiddag, nou sit ek so al luier. Die vrouw net vertel, die vrouw toch sê, ek moet aan mijn slag iets doen op een zaterdag. Nou ja, toen is ik nog heel tijd bezig om die gras neer recht te maken. Nou, toen is mijn vrouw nou opgewonden. En ze vraagt nou, toen zei ik, nee, mijn vrouw, je is misschien gras om te snijden niet. Nou zit ik. Je speelt puikmuziek. Toen je steeds toe zei, je gaat clubwerf spelen. Toen heb ik drankvolle gedachten. Dus mijn afdeling. Nee, toi, maar dank je voor een lekker programma. Ik moet zeggen, daar is aan de radiostatie wat ik vanmiddag geskiep het. Ook gunstelijke muziek speel, maar ik heb gekies. Naar Ramkat Radio te luisteren. Ja, niet Pieter, allemaal op je lucht. Mr. Boel daar van Amsterdam Red Bull. Van Vriendal, allemaal. Met nog ingeschakeld is groeten hier van Garry's. I'm the law. Pas op. Nee, geniet jullie middag verder. Pieter, op een dag. Op een dag. Mooi middag voor allemaal.

Ja, Henko de Tooi en Henny de Brein. En die gitaarkerels, eerste een daar van Henko was Stofpad na jou toe. En toe was het Henny de Brein en gitaarkerels met galopse tees. En toe was het weer Henko met Wipgat. Dus daar waar hy so lekker backflakkie ook gespeel het. En toe daarna Henny de Brein met Chris se vastrap. En die ouwe daar in die middel gepraat is niemand anders die as Casper WJ. Hy saam met ons geliefde DJ daar van... G-Town van Gary's af. Okasie, jylle kan sommer hoor, hy man is reg, hy is ingetune op die bezigheid. Nou, kom ons hou so hier by die boeremusiek. Christo Plastic Wiese, kykie, die manne like ons nou so van die boeremusiekie maak daar by hulle huis. Nou hierdie is nou thuisgemaakte boeremusiek, net hy met die Christmasworm en pel van hom met die gitaar. Nou wil jy bezig uit die speel, wacht ek net hier terugkom en play druk. Daar is hy.

Daar sê Eurythmics, natuurlijk Annie Lennox en Dave Stewart met Love is a Stranger, en Smokey met Mexican Girl, en Bruce Springsteen, een van my all-time favorite songs, My Hometown. Nou ja, dit is lekker hier so, en eers like ek lekker boodskapies hier so, Mariekie wat sê, jy kan maar nog van Christo, van Letzie se muziek speel, my ma die, nie geweet, hy is jou neef nie, die ou met die mooiste hart vir my. Dankie Mariekie. Ja, dit is geheimenisse wat nou uitkom hier op die lig. Ek gaan nou net vir jou nog van Christus se muziek speel. Ek het nog hier so een nommerkie of twee wat ek vir julle kan indruk. Nou gaan ons eers daar so na ons oorlede vriend Worsie Visser se kant toe. Garries, die wereld se kant toe. Strandfontein, twee lekker nommerkies eindelijk hierdie, natuurlijk Strandfontein wat een van sy all-time hits is, en dan is daar een ander song van hom, van Kat Doring Vlei, en dis net so'n lekker nommerkie, so geniet hom, Worsie Visser, twee in een rij.

Peter Robert Marina, also met Solier Blay. And yes, like as we say, it means a deep nommerkie. Deep nommerkie. And as my and my vrou's a favorite song van Peter. And yes, ek is bevoorreg om hom te kan ken. And ek hoop julle daai ene geniet. En ja, nou wil ek hom ook inspeel asof van my ou vriend in Ierland. Die song se naam is Die Parra Wou Geopsit. Hier kom hy. Lekker Parra.

Ja, al Aprilie, die song moet ophou nie, nie. Kokerboomse huil. En dat gaan nie net vir Bertie, dit gaan vir al julle oud Namakwalanders en almal wat die kokerboom een spesiale plekje in het. Ou Gert laat weer uit Ierland uit, daar is nie een beter landlied as die ene nie. En ja. Sing, ek kan nou nie die volgende boodskap lees op die liggie, maar dat kom daar op neer, hy sê, ons moet die ander landslied los, en ons moet eerder Kokerboom sy uitspeel voor die bakke weer speel. Lekker Gert, man, lekker my omater. Yes, like, ek keier lekker saam met julle. Volgende liedjie is Stefan Visagie, hy het nou die dag vir jaar, en dit is natuurlijk speciaal daar vir my mense, en ook aan Velderif Alta en John Cockerel, groot vriende van Stefan, en hier is ons sy song wat sê, I'll be okay. Ek gaan ook okay wees, ek gaan ook okay wees, beloof julle.

Lekker, lekker man, lekker hier bij die zaterdagmiddag hier in Grabouw. Die zon schijnt nog heerlijk hier buiten. En ik denk daar bij jullie, als het reen, dan moet je niet worry nie. Verbeel jullie die zon schijnt, want Ramkat Radio kook. Hier brand je niet vast in mijn water. Hier kook ons ook hier oor. Onthou jullie die song, The Older I Get? Dat is ook een baie redelijke bekende, meer een country type song. Nou, Old Soul, dat is natuurlijk ook een ou wat so'n bietjie AI oor, muziek oordoen en goed. Hy het een remix, of nie een remix eindelijk nie, hy het een ander weergawe gedoen van The Older I Get. So, die volgende twee songs is twee AI songs, Old Soul with, met The Older I Get, en dan Koos Roos, en hy sê, I Wanna Live, he's her.

Ja, toch, ik heb genoeg gepraat vandaag. Al wat ik wil zeggen is, dank je, dank je. Je jezelf optreft. Ramgat heeft vandaag gekookt, rarig. Mooi gaan, tot volgende keer.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaardige ontzang vanavond is alweer. Weer. Ik wil weer weten, wie met mij zal samen reizen is met mijn bicycle.
0: Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja, nee, ik zing om je.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je bedijzongen is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després van dir bronca de ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker. Jouw bronca de ràdio. Petsie, petsie. Nou, mijn naam is Rob Goosnek. Jouw terug. Welkom, verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag gewoon zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana.
3: Ah, sorry, ik hoop nog niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oren laten zakken, dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Trani op een C.Z. 066-032-3973 zo WhatsApp.
4: WhatsApp.
3: WhatsApp, nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaaikje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig is in een cirkel. Je moest maar beginnen te werk. Maar die van jullie wat gezond is. Als je jouw flu shot gehad hebt, papi. Als jij was king of the castle. Wat zei je, oom? Verstaan, was je Richard Gere. Vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ja. Als vanavond de eerste keer is op Ramka Trani, wil ik weer zeggen bye bye welkom. Mijn naam is Rolf Goosens, mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramka Trani op een C.Z.A. Als je denkt je op je lucht is helemaal mal en van zijn loodje getikt, dan wil ik weer zeggen absoluut recht. Welkom op Ramka Trani, het is altijd lekker om samen met je te keer. En ik wil, hey, je met de kans vat, samen met mij vanavond.

As a lekker, lekker op Ramke van Anu, Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker, van 1988 sowel jy af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkatradio.co.za. Man, soos Tanya Reel altijd sê, dis briek om kyk, ek hoop vanavond jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkatradio, en is net so 10, 11 minuut na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd, vanavond gaan oom Tolla ons so bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat jy mis nie, en dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw vindig met my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond belig is. Baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie dankie 2632. Laas vrijdag, ek was donderdag al begin sleg voel, vrijdag, toe is my kop so zwaar soos een bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geen my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou soms al die medisyne gelyktydig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier Sondag opgestaan. Maar nie ja, ek is terug. Met de vengeance, ek is terugbelig. Jou bramkadradio.co.za. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het, laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud krevat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mis het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer was jy die nie gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola. You know.

mir grad das Beinahe vorbei. Heilat will. Them stones. Firestones, them stones. Und mir grad hat was dir. Und mir grad hat am Krei. Und ich krei am No. Und du färder je rei, um unter die Freiwand. Da war ein Verskopf von die Mittel von die Felder, aber so hoi in, was hang unter die Balles Bubel breit. Bubel fat am Prachtigkeit, Lichheit. Und denk, zwei, drei Mann, ich komm, tini Katlin auf. Ma Pudelpina, komm, deck für Bubel. Ach, mir, komm, deck prachtig. Ich greife ein Bubel an die Kantlein, hier kommt Dogmoor Diedrich so bei ihm. Und hier ein Spannendje mit Dogmoor, wo ab Storna oder die Kantlein, terwijl es noch lecker schaust hier auf Nieuweland. Nou is het olifant, was het in wat laatste jansie, ze scheren dat brengen we niet wat jansie. Hij kijkt om zo'n tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh. La la la. En hij trekt hem zo als het dak leeft aan. Hij zei, ik als ze zei zo, baba. Die bal wordt aangegooid. Wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft branden in Breslau. Branden geeft kasserolie pinaar. Kasserolie al. En hij knip. En hij al. En hij knip. En met zo'n boog. Denk er over de doelen. En nou zei hij, ik ken ons alle wat chips hè. Ik zei, don't say chips. Say, well, ask Crinkle Cut. Deedle, deedle, deedle, Crinkle Cut.